We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere platen toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. We gaan drie platen met Judy Tjoek gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tjoek. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tjoek. The Captain of Her Heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tsouk voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tsouk, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam je zelfs meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu sais, je t'aime uit 2000. En dat was vooral 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze ineen, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Helder toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: has a thousand eyes, one of Bobby V's biggest hits. All right, right now I've got Mark Rudolph of North Hollywood, California on the line. Mark, are you there?
1: Yeah.
0: Mark Rudolph.
2: Ik heb deze nooit eerder gedraaid, maar dat was van de Carpenters. Heel gek. En een stuk radioprogramma uit Amerika. The Night Has a Thousand Eyes. Nou, dat zal dan wel. Dekker Radio gaat terug naar 1984. The Romantics. Met zwaar slagwerk, zullen we zeggen. Je zal zo wakker worden gemaakt, hè? Niks voor mij. Ik zou rechtop in bed zitten. Talking in your sleep namelijk.

Spik, splintermooi. Oh, die ga ik vaker draaien, hoor. Charlie Puth. Met TH op het end. En Kenny G. Saxofoon natuurlijk. En Cry. Pas geleden uitgebracht. En dit is lekker oud. Maar dit veroudert niet. Want het gaat over zomer op je radio. Je zou kunnen zeggen zomer op dekkenradio vandaag. Ja, Leona Philippe.

Zomersplein van High Life. Het Duitse gezelschap kwam uit Hannover, Duitsland. En dit was een hit uit 1984, dat is lang geleden. Hé, hé, maar alleen, raad je me maar die creme. Ja. Geeft de zonnebrand eens aan. Mooi hoor. Dek Radio gaat een hele leuke

diepe duik in het archief doen. Met Rose Royce. Ken je dat gezelschap nog? Is It Love You're After? Dadelijk na deze plaat, deze drie met Wiebe Barkie. Tot aan het half uur. En daarna gaan we weer verder.

inmiddels stok en stok aan deze. Uit 1974 komt die Honeybee van Gloria Gaynor. Dekker Radio deel 2. En Fernando is er. Maar dan in het Spaans met ABBA uit 1976. En daarna Mark Broussard met Time is a Thief.

Een van die bekende nummers van de Rolling Stones, Waiting on a Friend. Onvoorstelbaar dat ze op dit ogenblik aan het werk zijn om een nieuw album samen te stellen. Met nieuwe muziek. Nou, ik weet wel, als Dekker Radio die in bezit heeft, dan hoor je die vanzelf voorbij komen, hoor. Zeker weten. En dan wacht ik nog wel even op mijn vrienden. De Rolling Stones. Toch? Zo, nou is wat Nederlandstalig. Wesley Bronkhorst heet hij en zij heet Samantha Steenwijk. En het is een romantisch lied blijkbaar. In mijn armen.

een album uit. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Nou, als ik nou toch lawaai maak, dan maar meteen even Beckman Turner en Overdrive uit de kast gehaald. Roll on down the highway. Decca Radio, yeah!

Dit is gevaarlijke muziek hoor, trouwens, als je in de auto zit. Heb je de neiging steeds weer gas te geven. Niet doen, hè? Kijk uit wat je doet. Gevaarlijk programma hoor, Dekker Radio. Backman Turner Overdrive. En heel lang geleden, Rolling Down the Highway. Oh, goed opschieten. Kijk op de klok, zegt jongen, jongen, jongen. Het gaat zo'n uur gauw voorbij. BVD, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Save me. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, dag. Toedeloe.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Muziek uit de jaren 90 bij Dekker Radio. One in a Million van Level 42 hoorden we voorbij komen. En die waren we een klein beetje vergeten. Althans ik. Ja, vandaar dat ik hem draaide. En deze is van Spargo. Samen met Jesse Bobby. En dan heet het ook You and Me. Dat oude nummer van ze. We gaan terug naar 2018.

Ken je het origineel nog? Ik wel. Ik vind dit maar niks eigenlijk. En bij de originele versie van Spargo maar met You and Me gingen we naar 2018 samen met Jesse Bobby. Nou, de eerste en de laatste keer dat ik het draai hoor. Dan maar echte muziek van Labi Cifre. It Must Be Love.

Deze heb ik lang niet gedraaid. Van Neil Young en Only Love Can Break Your Heart. Uit 1970 is die. En dit is ook leuke muziek van John Fogerty. En de Zac Brown Band. Gaan we naar Amerika toe. Bad Moon Rising. Ook die hoor je bij

Geen Spice Girls, maar Tipsy Girls. Kan ook, hè. En hun vertolking van Wannabe, Dekradio, met De Dijk gaan we verder. Ja, die hebben een raar verzoek. Mag het licht uit? Nou, dan wordt het niks, hoor, met dit programma. Als ik het licht uit doe. Nee, dat doen we niet, De Dijk.

0: De Dijk. Het licht mag niet uit in de Dekker Radio Studio.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Net lekkers na het half uur. En tot aan die tijd dit gezelschap. Jij is er nog?

0: Wat een stemmetje heeft hij, hè? We gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

gaan maken, want Chaus en Tina Arena, nooit eerder van gehoord. Dan maar deze, de Osmond Brothers. Acceptabele muziek uit de jaren 70. One Bad Apple. I can tell you.

0: met Little Jimmy Osmond. Dat kan nog herinneren. De Osmond Brothers. Eén slechte appel maakt dat de rest niet bedorven is. Dat is eigenlijk de boodschap. Dekker Radio, daar hoor je dat allemaal. Je moet wat leren van het programma, toch? Oh, even een beetje Franstalig.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.
0: Welkom, zegt hij in het Frans. Tegen Vanessa Paradis. Een hit uit de jaren 80 van haar. Joe le Taxi.

Leuk, hè? Vanessa Paradis en Joe de Taxi. Jaren geleden draaide ik in Amsterdam de ochtendprogramma's. Was ik zelf ook nog een beetje moe van het slapen. En dan had ik deze als opkikker. The Romantics. Talking in Your Sleep. Nou, dat krijg je niet meer voor elkaar, hoor. Luister maar naar deze hit.

De muziek van eergisteren hoorde je. Van The Romantics, Talking in Your Sleep. Ja. En deze is ook oud hoor. Van The Rolling Stones. Die zijn van alle tijden toch? We gaan terug naar 1969. Deze grote hit voor ze.

0: Leuke zangeres is dat, hè?
1: Doe!
0: Ik wil nooit meer een ander dan jou. Of dan jij. Hoe is dat taalkundig, mevrouw Doe? Nooit meer een ander. Echt niet, hoor. Ik ga zwaaien, want mijn uur zit erop. Hoor maar. Nou ja, toch nog een mooie bewaard voor de afsluiting van dit uur Dekker Radio. Oye, como va? Carlos Santana, de virtuoos. Die hoor je hier bijna live. We gaan naar 1970. Tot de volgende Dekker Radio, Marie. Bedankt voor het luisteren. Bye bye.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, deze blijft natuurlijk een heerlijke plaat. Hij is van de Margriet Eshuis Band. Back Pearl was de titel van de plaat terug uit het jaar 1982. U bent er weer bij, een nieuwe aflevering van het programma Bonte. Ik ben Jan Berg en ik draai ze lekker voor u de komende uur. Stella Lefty, muziek anno 2026, Barsten. On a

0: Gewoon zomaar een lekker stukje hedendaagse muziek van Stella Lefty. Barsten was de titel van de plaat. Ik vind het een lekker nummer.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. Jaren 60, daar zijn we gewend hele korte plaatjes te hebben. Maar deze maal hebben we een wat langere te pakken. We gaan naar het jaar 1968 met deze van Barry Ryan. Samen met de Majority. Dit is Eloise.

0: Ja, dat was nog wel een song, hè, in die tijd. Deze van Barry Ryan, eventjes terug naar het jaar 1968. Het lied van Eloise, zullen we maar zeggen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bonte muziekverzameling naar het jaar 2005 met Studio en Paulina. SOS, muziek uit 2005.

0: A Studio en Paulina uit 2005. SOS, titel van de plaat.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Spreekt het nieuwe werk hier zo van... Nee, helemaal niet. Daar zijn we helemaal nog niet aan toe. We gaan iets... Eerst naar 2011 nog even. Dat nieuwe komt straks. Within Temptation is dit en Faster. Even opletten, Jan.

Ja, muziek uit 2011 is van Within Temptation. Faster, de titel van de plaat. En dan nu wel dat nieuwe nummer. Deze is van Joy Adams. Dit is Girl, You're Getting Old.

0: Girl, You're Getting Old, een nieuwe plaat van Joy Adams. En ja, dat komt uit Nieuw-Zeeland. De muziek komt uit alle hoeken van de wereld mijn kant op gestuurd elke week. Ja.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996, zo'n heel gek plaatje. Ja, het moet ook niet gekker worden, hè. Dit zijn de Drie Musketeers.

0: Ja, de typische point-point muziek uit de jaren 90, 1996. De drie musketiers waren dat. En dat moet niet gekker worden. Nou, het moet zeker niet gekker worden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Daar gaan we heel eventjes rustig mee richting het half uur met deze uit 1972. David Gates en zijn band Brad. Baby, I'ma want you.

klassieker 1988 van Mel en Kim. Ja, dames hadden een dikke hit in dat jaar, onder andere met deze That's the Way It Is. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. Gaan we eens naar de muziek van 2026. Wat dacht u daarvan? Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: I Hate That I Made You Love Me, de nieuwe plaat van Ariana Grande in het jaar 2026. Nou, ze maakt wel meer platen natuurlijk, maar dit is er eentje van in ieder geval. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met die Alan Price set. I Put a Spell on You. Later ook nog eens een dikke hit geworden in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival.

0: Met het janken, de Hammond orgeltje erin. Deze 1966, de Alan Price set. I put a spell on you.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: 2002 gaan we heen. Met The Calling. Dit is Adrian.

0: De muziek van The Calling uit 2002, deze Adrian, zo heette het.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Het nieuwe plaatje van Sylvia Carciado hier zo. The Summer is Here. Nou, zo is het ook maar net.

Muziek van het jaar 2015, Anouk en The New Day. Bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook weer vandaag met heel veel plezier gedaan. Reageer op het programma, kan en mag altijd. janberg.radio@gmail.com staat er rechts daarvoor. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met de Belgische groep Trinity. We gaan even telefoneren. 002-345-709, that's my number. Naar een nieuw werk van Chasing Twisters, You'll Better Play in All. En daarna nog instrumentaal, proberen we hem nog af te sluiten voor zover dat past. Drie Beatrice Kaal Trio en bedankt het schiet. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Muziek uit de jaren 1988, de Robert Cray Band. Een heerlijke plaat, Don't Be Afraid of the Dark. En de opening in het programma rond weer van vandaag. Fijn dat u weer bij bent. Jan Berg is mijn naam en ik wijs voor u het komende uur. Ook de hedendaagse muziek kwam vorig jaar al uit op het album van Taylor Swift. Ditmaal in 2026 belandt het in de top 40. Ja, Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift en ze bezong Elizabeth Taylor terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Inderdaad, met oude meuk gaan we dat doen. We gaan naar 1969. Joe South. De spelletjes die mensen spelen. The games people play.

0: Jazeker, de muziek van Joe South. Even terug naar het jaar 1969 en The Games People Play.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En 2003, Holly Valance, het ondeugende meisje, The Naughty Girl.

0: Muziek van Holy Valance. 2003 kwam het uit. The Naughty Girl.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2023 met Alicia Keys. The Golden Child.

0: Zo kabbelt het nummer rustig door naar het eind. Muziek uit het jaar 2023. U hoorde Alicia Keys voorbij komen. De Golden Child, de titel van de plaat.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk hier zo van de Dikke Band. Dit is een nummer titel Spiegel.

0: Muziek van de dikke band, nieuw werk. Dit was een nummer met de titel Spiegel.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1996 met de Kelly Family. I can't help myself.

De Carrie Family uit het jaar 1996. I Can't Help Myself. Wij gaan op naar het half uur. 1975. Gilbert Bécaud. A Little Love and Understanding.

Ja, zo'n lekkere plaat uit 1985. Ashford & Simpson horen we hier voorbij komen. Solid, solid as a rock. Inderdaad, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan de hedendaagse muziek weer eens even oppakken. Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind. Nou, voetjes van de vloer man met deze dance muziek, hè.

0: Ja, en dat was de hele nachtse muziek die we hier voorbij lieten komen. Deze van Prospa en Clooney. Free Your Mind was het in ieder geval de plaat. Wij gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 63 het jaar van de vorige eeuw. Zo, 1963. Johnny Cash en The Ring of Fire.
3: Love is a burning thing. And it makes

0: 1963, de muziek van Johnny Cash en dit was The Ring of Fire.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar Utrecht met Leaf, is 2008 muziek. De nieuwe song, ja toen was het een nieuw liedje. Tegenwoordig al niet meer natuurlijk.

0: En dat was Leaf uit 2008, deze plaat, de New Song, het nieuwe liedje. En over nieuwe liedjes gesproken, hier hebben we er wel één.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Margaretha, een nieuwe nummer, De Tijd.

0: Toch jij.
1: Terug in de tijd? Helemaal niet. Daar ging ze wel in de gedachten, maar het was spiksplint een nieuw nummer van Margaretha, wat de tijd heet.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Shawn Mendes heb ik voor u. Samen met een aantal vrienden, Lost in Japan.

0: my mind.
1: Inderdaad, dat was dan deze muziek van Shawn Mendes uit 2018 alweer deze. Lost in Japan. Ja, als je het nou zoeken raakt, dat lijkt me geen goed plan eigenlijk. Goed, in zoverre, dit was hem dan weer het programma Bont op je radio. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gedaan. Reageren kan allemaal janberg.radio@gmail.com. En hebben we voor het overige nog muziek voor u klaarstaan uit 1973. Jim and Jackson, There is Home. Daarna een nieuw werkje van Ron en Mireille, Oh Jij. En volgens mij wel wat kortere plaatjes, dus proberen we hem op te vullen uit 1971. Georgie Fame en Ellen Price en Rosetta. Ik wens u een hele fijne dag. De groeten en heel graag weer tot de volgende Bond maar weer.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

We begonnen deze Aldi's Project met het origineel van Shake, Rattle and Roll, uitgevoerd door Big Joe Turner. Hij werd geboren als Joseph Vernon Turner Jr. Wel, zijn grootste faam begon in de jaren 50. Met het nummer wat je hoorde strekte zijn carrière uit van de periode van de jaren 20 tot in de jaren 80. Het nummer is geschreven door Jesse Stone, ook bekend als Charles Calhoun. Een van de eerste songwriters die een rock'n'roll beat toevoegde aan de rhythm and blues. In 1983, 2 jaar voordat Big Joe Turner overleed, werd hij opgenomen in de Blues Hall of Fame. Dat nummer zou later nog gecoverd worden door onder andere John Lee Hooker in 1954, Buddy Holly in 1956, Elvis Presley ook in 1956, maar de allerbekendste versie is die natuurlijk van Bill Haley in His Comets. En dat was ook in 1954. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Of nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, de tragiek van de muziek deze keer met countryzanger Rack Lindsey en een hele leuke nederpopplaat uitgevoerd door Aart Brouwer, maar daarover straks meer. Eerst deze van Wes Sands. There's lots more...

hoorde Jody Reynolds en Endless Sleep, Amerikaanse zanger en songwriter. Nou, het nummer wat je hoorde, Endless Sleep, dat is een vijfde plaats te bereiken in de hitparade. En dat was in 1958. Het nummer zou later de eerste single worden die Hank Williams op zou nemen. De opvolger van Endless Sleep was Fire of Love. Nou, die kwam niet verder dan een 66e plaats. Daarvoor hoorde je de Scaffold en Lily the Pink. Trio was afkomstig uit Liverpool en bestond uit Peter Michael McCarthy, inderdaad de broer van Paul McCarthy, Roger McClough en John Gorman. Het nummer Lily the Pink is gebaseerd op een folkliedje dat is getiteld The Ballad of Linda Peckham. Nou, Linda Peckham was op haar beurt weer een soort kruinendrank, maar daar zat wel 40% alcohol in. Zogenaamd ter verlichting van de maandelijkse periode bij de vrouwen. We begonnen dit trio met West Ends. There's a lot more where this came from. Zanger die onder deze naam zijn debuut zou maken. Producer en manager was Joe Meek. En later zou zij zich onder de naam Clive Starr zetten. En ook nog onder de naam Clive Sands. Vooral in Scandinavië bekendheid verwerven. Straks onze nederpopplaat. Een hele leuke Aart Brouwer met als titel Vies. Maar eerst deze van Lloyd Banks en Lookout Girl.

hoorde Richard and the Young Lions. Open up your door. Amerikaanse band afkomstig uit New York. Oorspronkelijk noemden ze zich overigens The Emeralds. En ze waren een echte one-hit wonder. Want Open Up Your Door zou in verschillende Amerikaanse staten in de bovenste regionen van de daar geldende hitparades terechtkomen. Allerlei opvolgers die faalden allemaal. Daarvoor hoorde je Adam Faith, Made You, Brits tieneridool in de jaren 60. Was zeer succesvol in de hitparade. Hij werd een van de eerste Britse zangers die 7 van zijn nummers in de top 5 wist te zingen. En ook was hij een van de eerste Engelse zangers die steeds origineel materiaal opnam. We begonnen met Lloyd Banks en Look Out Girl. Het nummer is geschreven door P.F. Sloan en werd opgenomen origineel door de Grassroots. Dat is trouwens het enigste wapenfeit van deze Lloyd Banks. Zo meteen de tragiek van de muziek deze keer met de countryzanger Rick Lindsay. Maar eerst deze van de Brook Brothers en War Pain.

0: Ik weet het, we zoeken ze soms raar uit. Je hoort onze Nederpopplaat. Aart Brouwer en Wies. Hij werd overigens geboren als Arend Nicolaas Brouwer. Hij begon als karakterdanser bij het Scapino Ballet en Balletter Laaglanden. Werk als cabaretier bij Wim Kan, Tom Anders in zijn Saint-Germain-de-Prés en Jaap van der Merwe en trad als memespeler op in 40 van de Verenigde Staten van Amerika. Televisie deed hij ook en dat in Canada en Nederland een 250-tal uitzendingen, inclusief regie en choreografie. Ook deed hij verschillende radioprogramma's, waaronder muziekprogramma's zoals Wegwijs onder leiding van Jan de Cler. Ook voor theaterproducties werkte hij als regisseur en choreograaf. Het Rotterdamse toneel, Wim Kan, Jaap van der Merwe, etc. En van 1960 tot 1964 was hij als komiek, zanger en danser verbonden aan de Sleeswijk Revue. Dat naast Willy Walden en Piet Muislaar. Hij maakte grammofoonplaten met onder andere Johnny en The Cellar Rockers. En hij was 2 jaar hoofd van het reclamebureau van de Amsterdamse Bijenkorf. Hij werd in 1967 directeur-eigenaar van Target Films in Amsterdam. Waar hij zich tot op heden bezighoudt met productie, scriptwriting en regie. Zijn activiteiten als uitvoerend artiest zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Leuk om dat eens te horen. Raar plaatje, maar goed. Daarvoor hoor je Glu met Ciao Ciao. Natuurlijk is dat een cover van Petula Clark. Van de zangeres hebben we overigens niks kunnen vinden. Mocht jij daar wat meer over weten, laat het ons weten. Mail naar info@theoldiesproject.nl. En we begonnen met de Brooke Brothers, Warpaint. Engels popduo, dat bestond uit Jeff Brock en Ricky Brooke. Ze begonnen in 1956 als een skiffelgroep, maar nadat ze een tv-talentenjacht hadden gewonnen, gingen ze de kant op van juist de Everly Brothers.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Reginald John Lindsay en hij was een Australische country- en westernzanger en ook was hij songwriter. In 1951 won hij een talentenjacht voor muzikant op de radio in Sydney. Hiermee begon zijn carrière. Hij maakte een groot aantal hits in Australië en ook maakte hij een nummer over de maanlanding van Neil Armstrong, genaamd Armstrong. Dat was in 1971 zijn eerste grote hit. Andere grote hits waren Julie, You're a Woman, Silence on the Line en Empty Arms Hotel. Lindsay stond in Australië ook bekend als iemand die veel geld doneerde voor het goede doel. Verder trouwde hij 2 keer. De eerste vrouw heette Heather McKean en de tweede Ross Winfield. Op 5 augustus 2008 overleed hij aan een longontsteking. In de tragiek van de muziek, Rick Lindsay en Armstrong. Black

Foremost, hoor je een Hello Little Girl, Engelse popgroep die vooral bekend was in de jaren 60. Net als de Beatles waren ook zij afkomstig uit Liverpool. Een grootste succes hadden ze in 1964 met het nummer A Little Lovin'. Daarvoor hoorde je Glenn Reeves en de Rocking Country Style rockabilly zanger afkomstig uit Shamrock, Texas. Nou, naast zingen hield hij zich ook bezig met televisie als televisiepresentator en ook nog als concertpromoter. We begonnen met de tragiek van de muziek Rick Lindsey en Armstrong. Jouw suggestie voor dit onderdeel van dit programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn nu in het programma aangekomen op een punt waar ik er altijd een stuk of vier voor je heb klaarstaan. Onder andere Tim Harden, Earl Preston, Virgin Sleep, maar eerst deze van Michael Leslie, Penny Arcade.

hoorde Tim Harden en Air Mobile, Amerikaanse folkzanger die in de jaren 60 vooral opviel door zijn optreden op het Woodstock Festival en ook voor zijn bijdrage in de fameuze folkscene van Greenwich Village. Daarvoor hoorde je Earl Preston en de TTs, All Around the World, groep die voortkwam uit Farron and the Tempest Tornado. Nou, dat was in 1961. De groep die kende nogal wat personele wisselingen. En daarvoor hoorde je de Virgin Sleep and Secrets. De band werd opgericht in 1966. Leden waren Alan Bourne, Keith Purnell, Rick Kilty en Tony Rees. Kregen een contract bij Decca waar zij de eerste single Love uitbrachten. Datzelfde jaar 1966 kwam het nummer Secret uit wat je hoorde. De groep ging overigens in 1969 alweer uit elkaar. We begonnen dit kwartet met Michael Leslie, de Penny Arcade. Ik heb het al vaker gezegd, we draaien onbekende oldies. Tenminste, niet zo hele erg bekende oldies en soms ook onbekende. En dan wil het wel eens gebeuren dat je ondanks het World Wide Web geen informatie over die bijvoorbeeld deze Michael Leslie hebt kunnen vinden. Was dit ook het geval. Hey, tot zover alweer deze aflevering van die Oldies Project. Ik heb er minimaal nog eentje voor je klaarstaan. Onder andere John Dowell en Little Red Rented Roadboats. Dat allemaal één adem. Graag tot de volgende keer. Dag!

Ik rij alleen naar huis over de autobaan. En denk na over mijn werk waar het erg druk is. Het landschap vliegt aan mij voorbij. En vele dingen spoken door mijn hoofd. Dan valt mijn oog op jouw foto, dat op het dashboard geplakt zit. Je kijkt me aan, alsof je zeggen wilt: hé, ik ben bij je. En ik hou van je. En ik hoop dat je mij kunt horen.

wordt donker. Het is een dag als alle anderen. En ik rijd alleen op de autobahn. En opeens krijg ik een groot verlangen naar jou, die me naar je toe trekt. Ik vermeerder mijn vaart om zo snel mogelijk bij jou te zijn.

Jacobs, van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak. De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

Inderdaad, welkom in de Lunchbreak Club hier deze dinsdagmiddag. En we zijn er weer natuurlijk voor jou tot 1 uurtje vanaf de branding van de Noordzee. Nou ja, inderdaad, de zomerse muziek wel, die komt helemaal naar boven deze week. Ik ben ook al mijn jingles aan het uploaden terug, de zomerse jingles. En ja, komt allemaal goed, zeg. We begonnen met Marsha Hines natuurlijk en Your Love Still Brings Me To My Knees. Ik ben weer bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We draaien ze weer allemaal achter elkaar. Hier is Hazel Dean. Een mooie rosse krullenbol geeft die dame. En ze zingt I Want Your Love. Ja, inderdaad wel. Ja, dat deze.

En daar hebben we harde tante als mee vraagt. De Transmission Vamp. En dat allemaal met haar, of met hun I Want Your Love uit 1986. Een grote hit natuurlijk. Een hele bijzondere goeiemiddag vanaf de branding van de Noordzee. Welkom in de Lunchbreak Club. Ja, inderdaad wel. En bedankt ook aan de mensen die hebben gereageerd. Want ja, het is toch ook wel eens leuk om wat reagering te krijgen. Om wat, ja, inderdaad, hè. Ja. Hier zijn ze, Big Fun en Blame It on the Boogie.

Ja, inderdaad, laat het zonnetje maar schijnen. Hoe ken je hart natuurlijk, hè? Maar ja, we hebben de zon nodig natuurlijk voor onze vitamintjes die in de winter dat we tekort komen hier, hè? Ja. Inderdaad wel, muziek van Big Fun. En dit al met hun Blame It on the Boogie, natuurlijk een cover van de Jackson 5. Maar dat wist je natuurlijk al, dat moet ik je allemaal niet meer vertellen natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb het toch maar eventjes verteld nog. Hier is Simply Red. En Doing the Right Thing, baby. Zo direct onze onvergetelijke hit. En ook het heetste nieuws van toen wel, dat gaat over Bruce Springsteen. Als je van Bruce Springsteen iets wil horen, wel moet je blijven luisteren naar de Lunchbreak Club hier op je radio.

Ja, inderdaad, heb je al je zomervakantie geboekt? Hè? Waarschijnlijk wel. Maar Gerard Joling, wel, die ging altijd naar de tropics natuurlijk. Hij is ook een klein beetje aan zijn huid te zien als je hem ziet. Hij is altijd zo lekker bruin, die man. Hè? Inderdaad wel. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak Club. En dat is natuurlijk Gerard Joling, zoals ik zei. En Tickets to the Tropic. Zo direct onze heetste nieuws van toen met Bruce Springsteen. Maar eerst nog eventjes Crying at the Discotheque. Ja, niet doen hè. Smakelijk eten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goeie dinsdagmiddag. We gaan beginnen aan het Lunchbreak Breaking News van toen. Als u nog aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdag. En op deze dag in 1999 scoort Robbie Williams een nummer 1 hit in Engeland met het nummer She's the One. Het nummer wordt geschreven door Carl Wallinger van de band The World Party. Een voormalig lid van de Waterboys, als je ze nog kent van Hole of the Moon natuurlijk. Hier is Robbie Williams en dit allemaal met zijn She's the One.
2: That's entertainment right there. That's beautiful. Thanks, baby. I've got one of these. I'll give it you back.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

En inderdaad, hè, voor de mensen die gisteren opgelet hebben, ja, het was een addertje onder het gras natuurlijk. Hè. Dat is onze hit-up voor deze week tot en met vrijdag. Bruno Mars en Risk It All. Hey, bijzonder gezellig deze dinsdag als je erbij bent, want we zijn er tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit smakelijk eten, verslik je er niet in, zou ik zeggen. Want hier is Earth, Wind & Fire en dit met hun Star.

En dan even lekker wat funky music op je radio natuurlijk. En net allemaal met Earth, Wind and Fire and Star. Kijk maar eens eventjes naar buiten deze avond. Wel, als het helemaal helder is, wel, dan zal je er wel een paar kunnen spotten, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En als je een beetje geluk hebt, de maan erbij, ja. Dinsdagmiddag, hey, van harte welkom. Een klein beetje met dit, ja, hoe moet je zeggen, een kikker in de keel. Maar we zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk. Iedere dag weer opnieuw tussen zondag en vrijdagavond, vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Hier is Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. Oh, dat is nu spijtig zeg. Hier is Denise Williams.

Inderdaad, tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. Ik heb het al over Madonna, ze is weer helemaal terug natuurlijk. Ja, en daarom eventjes haar in het zonnetje zetten. Waarom niet, hè? Ja, ze is al ouder dan 60 jaar. Als je zo eventjes naar die foto's van tegenwoordig kijkt, wel, ja, het zal ook wel een klein beetje EI of IE in zitten, denk ik wel. Maar ze ziet er nog altijd fantastisch uit natuurlijk. Ik hoop dat ze er zo fantastisch blijven uitzien natuurlijk. Hè. Madonna dus en Like a Prayer hier deze dinsdag in de lunchbreak. En als je pas afstemt, wel van harte welkom. Stay tuned, zou ik zeggen, op je fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou hier iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En hier is Frank Valli. En er is geen twijfel aan. Hier is hij met Grease.

0: Ik heb me laten vertellen dat achter het motto van dit liedje gewoon jezelf blijven. Dat is het voornaamste wat je kunt doen natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, is het alweer zo laat. Wel, de toetjesplaat van de dag. Wel, eventjes kijken. Hier is de Miami Sound Machine. Ja, hier zijn ze met Dr. Beat. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Bye bye. En bedankt om te luisteren naar de lunchbreak natuurlijk. Ja, tot morgen.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Toch wel lief dat hij toch eventjes de sterren van de hemel zong. Oh, onze good old Wally Tex. En hey, Miss Wonderful.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve

de Girls en de Beach Boys. Heerlijk toch, hè? Altijd weer een feest. Als er weer iets van de Beach Boys is geweest. Dan waren het niet echt de Beach Boys, het was Arrow. De medley was zo lekker in 1979. Terug op de radio. Zoals het hoort, al zo'n vele lekkere muzikale productie.

Nou, Jackie Wilson liet er geen misstanden over bestaan. Oui, petit. Goh, wat een tijd, toch? Toen waren we nog jong en wild. Als je althans van mijn generatie bent, lieve mensen. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst, dat zoete geluid van Mistral. Ze gaan de ruimte in, luister maar.

0: Als ik me niet vergis, Lieve Mooiste Koort. Was het een Belgisch-Vlaams groepje? Ja. Meester Alter is op de radio in de middel van de roadshow. En Starship 109.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, zo af en toe. Ja, goed, heb je een huis hier, zo'n vier voeten? Ja, dan heb je ook verplichtingen. Luister maar, hier is Rudy.
2: Dit is de middel van de roadshow.

0: groen.
1: Hans de Knecht, dat doet je geen...
2: Het moet nou toch niet gekker worden?
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee!

Was het een duur internationaal gesprek, toevallig, by phone. Las Vegas Hilton. Een hele fijne van achter de keukengordijnen. Het was vandaag Dear Rudy. In Duitsland was hij beroemder dan in Nederland. Alhoewel, hier heeft hij de shows in het verleden ook wel aardig op de kaart gezet, moet je zeggen, in de jaren 60. Ja goed, het vertrekt naar Duitsland. En even was hij nog even terug in Nederland om dat plaatje op te nemen. Even een straatje om. Gouden tijden, herleven. Dit is de Middle of the Road Show. Legendarische platen. Af en toe een tik in de plaat. Tik in de plaat. Dan weet je zeker dat het vinyl is geweest.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Weer geen koffie?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

0: Weet jij nog wanneer het was? Ja, nee, goed, wat wanneer dit plaatje een hit was?
1: 1976, van de vorige eeuw.
0: Ja. Ze klinkt nog steeds net zo spontaan als jaren geleden. Marianne Rosenberg. Ik ben bedoeld. Zo af en toe heb ik het gevoel dat het een klein beetje zomers is. Heb jij dat ook? Ja? Beetje warm, ook die temperatuur, hè? Zo, joh, hè?

Menig eens muzikale held. 1978 alweer. De grote Billy Joel. En she's always a woman to me. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Het komt allemaal naar je toe.

Als je geen zin hebt om het suikerwerk in de supermarkt te kopen. Dat kan geweest zijn. Of je bent het even vergeten bij de boodschappen. Ga je toch even gezellig naar de buurvrouw zeggen. Ze, ah, Jesus, sugar, sugar. Wie zijn de helden? Zijn dat de Hollanders toevallig? Met die echte VOC-mentaliteit? We zijn allemaal dankbaar, heren, dames.

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Amsterdam 1, Amsterdam 2. Dus trouwens, de titel van het Amsterdam 1, het waren de dames Kleeman, oftewel Loïse Aline, terug op den zender. Gewoon omdat het zo lekker is. Ik heb een plaatje gevonden.

Mooi gezongen door de Commodores, eigenlijk een ode aan Marvin Gaye, zoals ik al zei. Heerlijk. Night Shift. Dat waren het site, lieve vrienden. Jawohl. En tot zover voor vandaag de middel of de roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Gewoon weer lekker luisteren.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Ron van der Steen.
3: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht.
4: Nou, ik moet je zeggen, ik heb toch weer een stapel lekkere liedjes voor je uitgezocht. En die ga ik met plezier voor je opzetten op de komende uur. Laten we verder aanstaan, want we hebben ook nog de grote en de kleine hit. De Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar allereerst van start met Jennifer Page. Hier is ze met Crush. Altijd.

0: Altijd fijn om je te mogen begroeten voor een uurtje de muziekfabriek. Fijn dat je bent aangeschoven. Dat waren de eerste drie. Als laatste Aina met Niet Wat Je Gehoopt Had. Daarvoor is wat Cheat Codes met medewerking van Demi Lovato. No Promises. En we begonnen dit rijtje van drie met die gouden ouwe van Jennifer Page en Crush.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ik heb de hitlijstjes erbij gepakt. We gaan terug naar de jaren 90.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1998.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, de grote hit die is van Natalie Imbruglia met Torn. Natalie Imbruglia komt uit Sydney en is van 4 februari 1975 en is een Australische zangeres en actrice. Net als enkele andere Australische artiesten zoals Jason Donovan en Kylie Minogue speelde Natalie ook 2 jaar in de soapserie Neighbours. In 1997 bracht ze het nummer Thorn uit. Een cover van And The Swap, een voorbode van haar eerste album Left of the Middle. Dit nummer werd een van de best verkopende singles aller tijden in Groot-Brittannië. Maar liefst 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Ondanks de grote verkoopcijfers heeft Thorn nooit in de top van de Britse hitparade gestaan. In de UK Radio Chart, waarbij naar airplay wordt gekeken, haalde Thorn wel de hoogste positie, namelijk 11 weken. Ook bij de Billboard Airplay Chart van de Verenigde Staten stond het nummer 14 weken bovenaan de lijst. In totaal heeft het nummer veel records op radiogebied verbroken. Het album bevatte nog 3 andere commerciële singles, waarvan de tweede single Big Mistake de grootste impact maakte op de Britse hitparade. Die week op nummer 3, een week eerder op 2, eveneens hoogste behaalde notering en dat voor 5 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Gala met Come Into My Life. Er is relatief weinig bekend over Gala, wel dat het nummer Come Into My Life is geschreven en is opgenomen door deze Italiaanse zangeres. Gala woont of woonde in Brooklyn. Het werd al in 1997 uitgebracht als haar 3e nummer van haar eerste album Come Into My Life. Het liedje werd een hit in Europa, Zuid-Amerika, Rusland en het Midden-Oosten. Het nummer werd overigens geproduceerd door Filippo Andrea Carmeni en Mauricio Morellella. Die week stond Gala op nummer 33 en een week eerder op 32, wat eveneens de hoogste behaalde notering was. We gaan terug naar week 5 van 31 januari 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: We stonden even stil bij het jaar 1998. Die grote hit van Natalie in Imbruglia met Thorn. En die kleine hit, die was van Gala met Come Into My Life.
1: De muziekfabriek.
0: Je weet nog een grote en een kleine hit. Nou, geef hem door. RonvanDeSteen.nl. We blijven nog even bij Natalie in Imbruglia, want in haar thuisland, en overigens ook in Nederland, bereikte het album Left of the Middle de eerste plaats. In totaal is het album tussen de 6,5 en 7 miljoen keer verkocht en wordt het als een commercieel succes gezien. Critici waren niet altijd even enthousiast over het album. Natalie werd in enkele professionele recensies een fotogenieke schoonheid genoemd, die met behulp van muzikale professionals een indruk op de hitlijsten zou willen maken. Nou, het is er wel gelukt. Ook werd het overeenkomsten met tijdsgenoten Alanis Morissette erg zwaar bekritiseerd. Ik heb er weer 3 voor je klaarstaan, waaronder die van de Eurythmics met medewerking van Aretha Franklin. Hier is Sisters Are Doing It.

0: Zo klein gebracht. Het blijft een pareltje, deze van Raccoon en Love You More. Daarvoor zat Kemper en Dardoni met medewerking van Marlo, Just Smile. Gewoon blijven doen, dagelijks, heel goed voor je. We begonnen dit rijtje van drie met The Eurythmics en Aretha Franklin and Sisters Are Doing It For Themselves.
1: We are going back in time. Listen to the jukebox. Jukebox Classic.
0: John Henry Dayton werd geboren in Londen op 13 oktober 1940. Je kent hem waarschijnlijk beter onder de naam Chris Farlow. We hebben te maken met een Britse popzanger.
1: But first, Ron, tell something more about it.
0: Farlow's muzikale carrière begon in 1957. Met het skiffelbandje voordat hij lid werd van het Johnny Burns Rhythm and Blues Quartet in 1958. In 1959 ontmoette hij gitarist Bob Taylor en sloot zich aan bij de Thunderbirds, die op dat moment 5 singles gingen opnemen. Later werd hij vooral bekend door covers van de Rolling Stones. Zo scoorde hij een nummer 1 hit in 1966 en dat was met Out of Time. In 2006 verscheen het album At Rock Palace en zong hij samen met Cream de theatermuziek voor de televisieserie Gangsters. Ook zong hij mee op de soundtrack Jimmy Page Dead Wish 2 uit 1982. Chris Farlow toerde voor een lange tijd met de Hamburger Blues Band door Duitsland. In 2009 toerde Farlow als een featured artist met Maggie Bell en Bobby Tense als onderdeel van de maximale Rhythm Blues Tour door 32 Britse theaters.
1: It's now time to push the buttons, so Ron play.
0: Nou, met alle plezier hoor. Luister uit onze jukebox naar Chris Farlow met Handbags and Glad Rags.
1: The Jukebox Classic.

0: voor mij altijd een feestje, hoor. Als ik die knopjes van onze jukebox mag indrukken.
1: Heerlijk.
0: Dit keer kwam eruit Chris Farlow en Handbags en Glad Rags. Op 30 juli 2016 verscheen Chris op Wembley met de uitvoering van de hit Out of Time uit 1966. Als onderdeel van een definitieve markering van de 50ste verjaardag van het Engeland voetbalteam. Ter gelegenheid van de overwinning in het wereldkampioenschap voetbal 1966.
2: De muziekfabriek.
0: Ja, ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. En de eerste is een Nederlandstalige.
2: Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een Ron van der Steen.
0: En weet je hoe die heet? Diep in de nacht. Nou, het komt wel bekend voor. Luister dan Jesher en Lieke van het Veer.

0: was het een beetje rebels, weet je.
1: Ja.
0: Muziek van The Shirts. Leuk om deze nog eens gehoord te hebben. Left and Walk Away, daarvoor zat 3T, de Dave's van Michael Jackson. En zelf deed hij ook mee met Why. En we begonnen dit rijtje van drie met Jesser en Lieker van het Vier, Diep in de Nacht. In 1963 trad ze op in de Off-Broadway musical Best Foot Forward. Haar grote doorbraak naar het publiek kwam in 1964.
2: De ene keer uit de jaren 80, dan weer uit de jaren 90 en zelfs de jaren 2000. Verrassend is het wel, ouwe lullenplaat.
0: Een jaar later speelde ze in Flora, The Red Manage. Ze kreeg hiervoor een Tony Award als jongste actrice die deze prijs heeft mogen ontvangen. In 1969 speelde ze in de film The Sterile Chukwu, haar eerste hoofdrol, en kreeg hiervoor haar eerste Oscar-nominatie. Naast in veel films te hebben gespeeld, maakte ze meerdere tv-specials, waarvan ze voor Larsa with a Z uit 1972 een Emmy Award won en was een regelmatige gast in de trendy discotheek Studio 54. Haar filmcarrière kende na Cabaret weinig hoogtepunten. In 1989 maakte Liza Minnelli een uitstapje naar de muziek. Voor het album Results schakelde ze de hulp in van de Britse popduo The Pet Shop Boys. De eerste single, Losing My Mind, werd een internationale hit. Op het album staat ook een cover van Twist in My Sobriety, oorspronkelijk van Tanita Tikaram. Dit nummer is een duidelijke verwijzing naar verslavingen die Liza Minnelli op dat moment achter de rug had.
2: Dit keer terug naar de jaren
0: 80.
2: Oude lummeplaat.
0: Luister nog eens uit 1989 naar Losing My Mind van Liza Minnelli.

0: heb nog eens zitten luisteren naar dit liedje van Liza Minnelli. Nou ja, volgens mij, toen ze dit inzong, was ze aardig de weg kwijt. Het werd geproduceerd door de Pet Shop Boys. Het was daarentegen wel een hele dikke hit. Losing My Mind.
1: De muziekfabriek Fabriek.
0: En in 2007 werkte Liza Minnelli samen met de band My Chemical Romance. Ze heeft dan een kleine rol in het liedje Mama. In 2010 is Minnelli te zien in de film Sex in the City 2. Zij trouwt hierin een homopaar en treedt op met het nummer Single Ladies, oorspronkelijk uitgevoerd door Beyoncé. Dit was hem weer, een uurtje de muziekfabriek. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van de Chainsmokers Paris, gevolgd door de Stereo MC's met Connected. Meer bedankt voor het luisteren, maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar, gegroet maar weer en adios. We

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: to know.
1: Dat is gewoon mooi. For Your Eyes Only, hè? Maar goed dat geen beeld heb in de studio. Nee, dan schrik je misschien het laatste, weet je wel. Maar het is toch wel leuk altijd als DJ dat je een beetje anonimiteit creëert. Zie je instant, For Your Eyes Only, hoor je.

Nijmeegse Vierdaagse, ik ken dat nummer helemaal niet. Dat is wel uit 2024. Nederlandstalig met Sven Versteeg, Corrie Konings samen. Een lied van vorig jaar met Corrie Konings inderdaad erin, in de hoofdrol. 2025, sorry, is een nieuw liedje. Neem me niet kwalijk. Cold Wild, Cold War en Jack War en Cold War Kids en Feel Too Much. Een hele titel. Adina Howard zometeen en ook nog Melissa Smilda. En Als de Zon Weer Schijnt. Nou, dat zal wel helemaal goed komen. Maar eerst Lulu.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Macho City van de Steve Miller Band of Freestylers en Push Up hoorde je daar weer voor. En nu is het tijd voor de Rollator Disco Plaat.
1: De Rollator
2: Disco
1: Plaat.

Hij noemde Floor Filler in de jaren 80. Een Floor Filler in 1981 om precies te zijn. Dancing the Night Away. De rol af het discoplaat voor deze keer was dit. In de Chainsmokers nu met The Cure.

0: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: De allerlaatste die ik voor je kan draaien, Kenny Loggins en Footloose. Bedankt voor het luisteren en wederom ga in gezondheid. Tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: And now more music.
0: Hier is de Bram van der Maas show. 1970.
2: To the 70s.
3: Good morning, world.

0: Pau, maar zo heette het helemaal niet. Het heette gewoon Good Morning Freedom en Good Morning Aftermiddag en Good Morning in the Evening. Hallo, welkom bij Bram van der Mast. Lekkere hitjes uit het jaar 1970 en het jaar 2000. Ja, we zetten ze allemaal klaar. En ook wat nieuws natuurlijk, wat je al lang weer vergeten was. Wat dacht je van die klapband, van dat grote vliegtuig? Nou, dan gaan we straks eens even de krant op napluizen wat er allemaal in stond toen de tijd. Ook uit 1970, het nieuws. Met Abel gaan we verder. Neem hem mee, die is uit
1: 2000.

0: En dit was het nieuws in 2000.
1: Ja, in het jaar 2000 hadden we toch wel droevig nieuws. Ja, daar kunnen we wel even op terugblikken. Ik heb niet altijd dat je zegt van nou, dat is nieuws om naar uit te kijken. Maar dit gebeurde er in het jaar 2000. Op een zonnige zaterdagmiddag in mei ontplofte de vuurwerkfabriek SA Fireworks in de wijk Rombeek in Enschede. Bij een enorme explosie vallen 22 doden te betreuren en raken vele mensen gewond. Door de ontploffing worden meer dan 10 straten van de kaart geveegd en raken veel mensen dakloos. De precieze toedracht is eigenlijk nooit helemaal opgehelderd. Heel vervelend allemaal. Ja, en inmiddels zijn we ook wel met het vuurwerk allemaal een beetje klaar natuurlijk. Maar wie weet dat het ooit nog wel weer eens terugkomt en gezellig mogen knallen. Terug naar 2000. Nog steeds Alexandro, Safina en Luna. Straks wat nieuws uit het jaar 1970.

En mocht je ooit eens een videoclipje ontdekken van Jethro Tull, en dat kan Locomotive Red zijn of Bouret, wat we juist konden bewonderen, dan zie je hem waarschijnlijk rondhuppelen als een soort harlekijn. Maar dat hoort allemaal bij zijn act, ja, mogen we wel zeggen. Wat ook een act is, maar die gewoon helemaal klaar is, die is eigenlijk uitgeboord. Het was in 1970 begon men met het boren van gaten in een eiland, op een eiland, het schiereiland Kola in Rusland. En werd in 1970 begonnen met het boren van een gat in de aardkorst ten behoeve van een geologisch onderzoek. In 1994 werd het stopgezet voor de begroting was bereikt en het geld was eigenlijk op. Inmiddels is het weer ook opgepakt en zijn ze op een diepte van 12.600 meter aangekomen. Ah, even volhouden, jongens.

bijna twee keer de Beatles opgezien. Hè? We hadden eerst al de Beatles met z'n vieren en nu was het John Lennon met zijn plastic band en had het over Instant Camera. Lekker plaatje was dat toen de tijd. Wat hadden we voor nieuwsfeiten in het jaar 2000? We hadden weer iets vervelends. Ja, ik heb het ook niet uitgezocht, maar het staat zo in de krant. In het Oostenrijkse wintersportplaatsje Kapgrün komen 155 mensen om het leven wanneer er op 11 november 2000 brand uitbreekt in een kabeltreintje dat de wintersporters door een tunnel naar de top van de Kitzsteinhoren reikt. Ja, heel vervelend dat allemaal gebeurde. Straks wat meer muziek van DJ Jurgen en ik heb hier ook nog een hele, ja toch ook wel weer een hele mooie plaat. Die is dan weer van Anastasia en die doet het allemaal live. Ja, dat is toch best wel interessant om dat ook eens te horen, doordat zij dat doet. I'm All Out of Love, een hit voor haar in het jaar 2000. En ik ga ook op zoek naar de nummer 1 hit uit 1970 en de nummer 1 hit uit 2000.

0: Heel vervelend. Ben er helemaal stil van eigenlijk. Nou, er zit een heel verhaal aan vast. Ik kan het even in het kort voorlezen. Dat lukt mij altijd wel hoor. Ja, in 1970 werd het plaatje uitgebracht. Corrie en de Rekels, Huilen is voor jou te laat. Stond dus keihard als langste genoteerd op nummer 1 in 1970. De opnames zijn in indirect gevolg van problemen binnen Shocking Blue. Al had de band nog tot 1974 door. Ze vertrokken stevens bij Dureco Annie de Reuver aan voor het volkse repertoire van Dureco met de opvolger die klaar staat, Pierre Kartner. Hij weet Corrie Konings over te halen om voor hem te gaan zingen. En het werd gewoon een nummer 1. Ja, wat was het nou eigenlijk niet, hè, met Corrie Konings dat het nummer 1 werd? Ja, ik heb geen idee of dat ze nog meer nummer 1's hadden, maar in ieder geval, het was een hele mooie. En die andere, nummer 1, die komt uit 2000. Ja.
1: Nummer 1.
2: 2000.

0: formatie Crosby, Still, Nash en Young. En die hadden het allemaal, teach your children well. Nou, dat moeten we leren. En zeker ook leren om naar de radio te luisteren naar jullie favoriete zender. Hè? Ja, houd dat vol, samen met je kinderen. Crosby, Still, Nash en Young, teach your children. Nou, eens even kijken, want heel veel kinderen die zitten natuurlijk op de voetbal. Ja, jullie zijn allemaal lekker sportief bezig. Door de week een beetje trainen en dan heb je ook nog het verhaal met de wedstrijd natuurlijk. Dat je mee mag doen en dat je toch wel goed presteert. Nou, als je keeper bent, dan kan je wel eens treffen dat je de bal keihard uit het veld schiet. Nou, in 1970 gebeurde dat ook. Tijdens een wedstrijd van Sparta Feyenoord schiet keeper Eddie Treitel niet uit de lucht. Wat zou het zijn? Was het een andere bal, een springende tegenstander of een vogel? Nou, het was een vogel en een meeuw om precies te zijn. Het dier wordt geraakt en de voltreffer kost hem zijn leven. Ja, hij stort dood neer, die meeuw. Nou, dat was allemaal in 1970. Straks wat nieuws uit
1: 2000.
0: Ja, maar eerst lekkere muziek van DJ Jurgen. Higher and Higher.

als je een beetje dizzy bent geworden, dan kan dat. Want het was de Dizzy Man's Band. Tikke tikke tikke. We hadden net nieuws uit het jaar 1970. En dit is het nieuws uit 2000, hè? Ja. Tussen Denemarken en Zweden wordt op 1 juli 2000 een Arendsdusbrug in gebruik genomen. De verwaste verbinding maakt een ferryverbinding tussen deze beide landen overbodig. En verder hadden we ook, ja, dan moet ik even terugzeppen, de Crest van de Concorde. Ik had het er al over, hè. Ook in 2000 in Parijs stond vlak na het opstonden starten de Concorde neer. De oorzaak van het ongeluk met de supersonisch passagiersvliegtuig is een klapband, waardoor een brandstoftank lek slaat en vervolgens in brand vliegt. Bij de ramp komen helaas alle 113 inzittingen om het leven. Na het ongeluk worden alle vluchten van de Concorde opgeschort, hoewel in 2002 de toestellen wel weer mogen vliegen. Valt een jaar daarna toch het doek voor dit type vliegtuig. De eerste vlucht met de Concorde begon in de jaren 70. Dat was allemaal in de vorige eeuw. Goed, American Pie. Hello.

0: gestopt? Gaan wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal.
1: Dit is jouw smaak.
2: Welkom bij de Bram van der Maas Show.
3: Taking you back in time to the 70s.

0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.
1: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mast show. Stuur een mail naar bramvandermast@mail.com.

die het nog niet weten hoe het werkt, hè. Bram van der Mast, het mail.com. Alles mag daarheen, hoor. Ja, je verlanglijstjes, alles mag daarheen. Hey, dit was het jaar 2007 en 2000. Ik hoop dat je ermee van genoten hebt. Volgende keer weer een nieuw jaar. En we gaan eruit met Super Swing. En bye bye.

veranderen in een slipper. The show must go on. Muziek stopt niet omdat wij zonnecrème smeren. En omdat vakantie synoniem is voor minder gedoe en meer genieten, gooien we het ook nu weer over een andere boeg. Onze vaste rubrieken die liggen even on hold. Maar geen zorgen, de platenkast blijft wagenwijd open. Alleen draaien we vandaag in blokken van 5 singles zoals verleden week. 1 aankondiging, 5 knallers en dan laten we de muziek lekker het werk doen. Lekker simpel, lekker zomers en vooral geen gedoe met papiertjes of rubriekjes die we moeten bijhouden. Netjes op een rij. Eerst Kitty Grant met de funky warmte van Glad to Know You. Daarna is er Iron Horse en het melodieuze Sweet Louise. Johan Verminne uit Vlaanderen neemt ons mee op pad. Ik wil de wereld zien. Toepasselijke plaat vind ik toch in de vakantieperiode. Green Day zet het tempo wat hoger met Boulevard of Broken Dreams. En we sluiten deze eerste klapper af met de zwoele R&B van de Isley Brothers en Contagious. You

Hou je vast, want het volgende blok komt eraan alsof het zelf vakantie heeft genomen, maar toch even wil laten zien dat het kan knallen. We beginnen met CCR, wat staat voor de Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight. Ideaal voor iedereen die allang zegt, straks ga ik echt iets doen. Daarna is er Gino Socchio met Try It Out, want ja, probeer het eens, je weet maar nooit. En de Confetti's die duiken binnen met Sea Day, het enige nummer dat zelfs je strandstoel spontaan doet rechtveren. Tears for Fears brengen Head Over Heels, voor wie vandaag al over zijn eigen teenslippers struikelde. En we eindigen met pure 90s zonneschijn, Corona en Rhythm of the Night. Het nummer dat zelfs je zonne

En dan is het alweer tijd voor een nieuw blok. Eentje dat alle kanten op gaat, maar hé, dat is natuurlijk vakantie. Je weet nooit precies waar je belandt. We starten met America and the Border. De natte droom van een president ergens in een groot land. En ideaal voor wie vandaag de grens over wilde. Maar bleef hangen in de file aan de Carrefour. Daarna Def Dames Dope met Fulltime Lover. Voor iedereen die parttime geen zin heeft. En Peter Andre, die duikt op met Mysterious Girl. En ja, zelfs in de radio-edit blijft het een mysterie. Waarom staat hij nog altijd zo glimmend in ons collectief geheugen? Sinéad O'Connor, die brengt pure power met Mandinka. Recht toe, recht aan en zonder zonnecrème. En Hathaway, die vraagt nog altijd, what is love? Een vraag die we nog altijd niet kunnen beantwoorden, maar wel luid kunnen meezingen.

hallo. Zo, welkom terug in deel 2 van de LVT platenkast. En ja, ik hoor het je denken, was deel 1 nu al echt gedaan? Het ging sneller dan een ijsje dat smelt op een dashboard in volle zon. Maar geen paniek, ik heb je niet laten zitten met de afwas, de stijk of die ene plant die al 3 weken om water smeekt. Nee hoor, jij zit hier veilig en wel in het tweede deel van ons programma. En geloof me, dit is het deel waar de muziek nog beter smaakt dan je vakantiecocktail. Dus schuif wat dichter bij de radio, zet je stoel in lichtstand en laat ons samen verder duiken in de platenkast. We duiken meteen in een nieuw muzikaal blokje. Eentje dat even gevarieerd is als een vakantiebuffet waar je alles op je bord legt, ook al weet je dat het geen combinatie is. We starten met Boney M. en Love for Sale. Ideaal voor wie vandaag al iets te veel koopjes heeft gedaan. Daarna is er Queen met Killer Queen, het nummer dat zelfs je zonnebrillen attitude geeft. En de Dolly Dots, die gooien er een megamix tegenaan. Voor wie niet kan kiezen en gewoon alles wil. Joy Division brengt dan de sfeer weer even omlaag met Atmosphere. Maar hey, soms moet je even dramatisch kijken naar de horizon, nietwaar? En we sluiten af met Guys and Dolls, weer helemaal la la la met Mamacita. Perfect voor iedereen die vandaag al minstens 1 keer olé heeft gedacht, zonder reden.

We gaan weer verder met een vers muziekblokje. Vers van de pers, om het zo te zeggen. Eentje dat begint als een liefdesverklaring en eindigt in pure fiesta. We beginnen met de Ramones en Baby I Love You. Ideaal voor wie vandaag verliefd werd op zijn eigen vakantiegevoel. Daarna is er Exile met Heart and Soul. Voor de romantici die zelfs in de file nog zachtjes meeneurien. En Anouk die houdt het intens met 3 Days in a Row. Want soms voelt vakantie ook zo. 3 dagen op rij niks doen en toch moe zijn. Pet Shop Boys die nemen je mee naar de grootstad met New York City Boy. Zonder jetlag en zonder dure cocktails. En we eindigen dit blok met de vurige energie van de Gypsy Kings en Baila Me. Het nummer dat zelfs je tuinstoel ritmegevoel geeft.

En daarmee, beste vrienden, zit onze vakantieeditie van de LVT Platenkast er alweer op. Maar geen zorgen, volgende week zijn we terug in onze oude vertrouwde vorm. Met alle rubrieken, alle verhalen, alle verrassingen. En ja, zelfs die ene rubriek waarvan je altijd denkt, ah juist, dat bestond ook nog. We gooien de kast dan weer helemaal open. Plank per plank en lade per lade. Maar voor we jullie laten gaan, trakteren we nog op een laatste verrassingsblok. Een mix die je niet zag aankomen, maar die wel perfect past als afsluiter voor deze week. Geniet van deze laatste platen en vooral volgende week zijn we terug. Helemaal zoals je ons kent. Tot dan, muziekvrienden. De LVT Platenkast sluit, maar nooit voor lang.

0: Johan de Graaf,
1: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
0: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
2: Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf.
2: Met de

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Het is nu 7 uur.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Nou, maar

0: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
3: Luister
4: aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is 6 minuten over 7 en dat betekent op deze dinsdagavond, de 30ste juni van het jaar 2026, dat we weer live zijn op de radio. Tussen 7 en 9 met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roept en dat maar ja. Wat een verschil met vorige week, dames en heren. Toen was het nog bloedheet. En als ik nu uit het raam kijk hier, zie ik dat het bewolkt is. En er wordt aangegeven 20 graden op dit moment, lichte regen. Wat een verademing, hè, wat een verademing. Toch wel met de korte broek aan, hier in de studio, t-shirtje aan. En dan gaat het toch weer helemaal goed komen de komende twee uurtjes met die Gouden Oude Show. Goedenavond ook aan Dini natuurlijk, aan Renita, aan de heer Posje. Die is al aanwezig in de studio. Die loopt hier rond met een schroevendraaier, een hamer en een zaag en een bijtel. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar hij is aan de klus, hij is aan de klus. Onze heer Posje. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DHB Plus en ook via uw internetradio ontvangen. Laten we snel beginnen in de show. Met een heerlijke plaat van de Rainbow Train met Anita Meijer in de gelederen. Weten we dat nog? 1978 hier in de show, terwijl Remco onderweg is. 8:30 verwachten wij ook nog Misha. Eerst even deze, The Heaven on Earth.

Dat is toch een heerlijke plaat om het programma mee te beginnen, of niet soms? Na Elvis Presley met Suspicious Mind. Muziek uit de Nederlandse dames en heren met de Rainbow Train met The Heaven on Earth 11 over 7. Via de DAB Plus klinken wij nog veel mooier, maar dat moet je zijn in de omgeving van Emmeloord. Daar zijn wij super mooi te ontvangen en anders gewoon heel goed via uw internetradio ontvangen. Dit is zo'n lekkere plaat, de luidsprekers op 10 met September.

het een heerlijke muziek of niet. Soms, ik was afgelopen zondag was ik in Hoek van Holland. Daar hadden ze een uitverkoop van LP's, magazijnverkoop noemen ze dat. En daar lag deze LP, de beste van Earth, Wind and Fire, voor 3 euro. Nou, dat is toch een mooi prijsje om mee te nemen of niet. Soms Earth, Wind and Fire, 14 over 7 met September. Is er nog koffie? Ik heb al trek in een bakje koffie eigenlijk, moet ik zeggen. Ik heb hier een glaasje water, maar een bakje koffie kan er altijd wel in. Misschien kan Dini die brengen uit die Molenstraat in Arnhem van de koffie- en theehuis. Hè? Dit is ook zo'n lekkere 1975.

0: of ik een filmster kan zijn. Nou, dat denk ik niet, dat lukt niet. Ja, misschien meespelen bij Flodder. Dat lijkt me toch wel grappig, hè? Of niet? Ja. Ik heb de nieuwe serie gezien. Nou ja, daar vind ik niks aan. Geef mij de oude Flodders maar. Dat is leuk, dat was leuk. Marco uit het jaar 1975 hier in de Gouden Oude Show met de Movie Star.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

Iedereen, oftewel Earth and Fire uit het jaar 1973 met Maybe Tomorrow and Maybe Tonight. Wat een lekker temperatuurtje hè, op dit moment, hè, een graad of 20, heerlijk. We zijn eraan toe, een beetje rust, een beetje koeling. Maar volgende week is het weer feest, is het weer bloedheet. Speciaal voor Renita die in haar zetel zit in Themse. Hier is Cliff Richard.

0: De Bachelor Boy, ja, zo mooi of niet, soms uit de jaren 60 met Cliff Richard. Remco is nog niet binnen. Ik hoop toch wel dat hij op tijd is, want straks komt ook Wietse nog in de show. Dus ja, we hebben tijd, ja, we zitten aardig vol. Oh, ook nog telefoon erbij, ook nog eens een keertje. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd. Het is een hele mooie van Joe Dassin.
2: C'est drôle,

Ja, dat versta ik wel, la la la la, maar waar de man over zingt, ik heb geen flauw idee. Ik moet dat even navragen aan Renita in Temse. Of aan, aan andere mensen in België en Frankrijk. Hè? Die kunnen dat al wel voor mij vertalen of niet. Soms hele mooie was dat met Joe Dassin of Nico Roos. Dat kan ik ook even vragen of die het kan vertalen voor mij. Dit is ook mooi, hier zijn de Cats.

0: Dat is toch prachtig, of niet? Soms deze van de Cats met Lia. Ik heb goed nieuws. Remco is binnen. Wietse is erbij. En Corine is ook meegekomen. Nou, dat is toch gezellig, of niet? Soms straks komt Wietse. Maar eerst even dit.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
0: Dat is ook zo'n lekkere plaat. De jaren 60. Hier is Lou Christie. 7:30 trouwens.

lekker plaatje of niet, soms jaren 60 met Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind. Ik zie hier de heer Porsche lopen met een soldeerbout, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Wat zeg je, meneer Porsche? Oh, er zit een draadje los. Dan moet je dat even solderen of niet, soms meezingen met Connie van der Bos.

0: van Sjaki.
1: Allemaal meegezongen met Conny van der Bos. De dame van Ome Arie en drie zomers lang. Dit was Sjaki, Sjaki van de Hoek. Ja, daar is hij, dames en heren, daar is hij. Hij wordt met de week beter. Hij wordt echt beter. Hier is Wietse.

0: blijft toch geweldig en dat blijft prachtig. Hè? En het is live gezongen vanuit studio nummertje 1. Haal dus even een beetje met Where Have You Been. Straks komt Remco ook nog. En die komt ook nog live optreden hier in het programma.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, dat is altijd leuk met Remco. Ik zeg, welke plaat ga je doen? Hij zegt, dat zeg ik lekker niet. Dat hoor je wel. Nou, des de verrassing is groter als Remco gaat zingen. En we weten nog niet welke plaat. Maar ja, dat horen wij straks wel. Eerst even Dolly Silverspoon.

0: Dat is wel een lekker discoplaatje waarbij je niet stil kan blijven zitten. 11 over half 8 weer hier in die gouden oude show met Dolly Silverspoon. Bump me baby, hier is Remco.
1: The fog is rolling.
0: Met Rob samen, wat een verrassing hè.

0: lekker plaatje of niet. Soms je kan niet stil blijven zitten. Nee, ik kan het allemaal live meebeleven. Want ik zit in Studio 2 en Remco en Rob zijn aan het optreden in Studio 1. Door het grote glazen ruitje kan ik het zien. De Rooster Bout heet die.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu. Er is een verzoekje binnengekomen van Corine. Die gaan we zo meteen even doen. Even opzoeken beneden in het grote hitarchief. Ik ren even naar beneden, twee trappen naar beneden. Dan ga ik hem even zoeken. Doen wij deze voor Renita.

das war einer von Deutschland oder nicht, ja, von Modern Talking und Kerem der Skellerik. Of zoiets, hè. Ja, Duitsland is in rouw, Nederland is in rouw. Met het voetbal dan, hè, laat ik het zo zeggen. Ik heb een verzoekje binnen van Corine, die is net naar beneden gegaan naar de kantine om een bakje koffie te drinken met Remco. Ze zegt, kan je een leuk plaatje draaien van Remco? Ik zeg, ja, welke wil je dan? Nou, zegt ze, doe die van Bloem.

0: eens bij.
1: Dat was toch een hit in de jaren 80 of niet soms deze van Bloem. Dat is inderdaad de zoon van Mies Bouwman, hè? Dat was de zanger toen de tijd. Speciaal gedraaid voor Remco die beneden in de kantine een lekker bakje koffie aan het drinken is. Nou, hij heeft gelijk ook.
2: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
3: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
2: Ben vast de enige niet.
1: Langzamerhand gaan we naar de klok van 8 uur alweer. Zo snel gaat het in die gouden oude show. Kennen we deze nog? Een van Kid Creole samen met de coconootjes. Met Que Pasar.

0: was wel niet zo'n grote hit in de jaren 80. Die andere was een grotere. Andy en Not Your Daddy. Dat was een hele grote. Dit kwam daarna Que Pasa. Kid Creole met de coconutjes. Coconutjes. Mag ook. Bijna 8 uur al in de Gouden Oude Show. Maar eerst nog even dit.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel. Pretend.

0: pretend.
1: Speciaal bedrijf voor Corine. Met de groetjes van Remco. Ja, ze zitten beneden bij elkaar, dus ja, het slaat nergens op, maar goed. Ze doen elkaar de groeten en ze zitten op een meter van elkaar af. Ja. Pretend was dit. Er was er eentje van Melvin Stardust. Bijna 8 uur alweer hier in die gouden oude show. Dit is ook zo'n lekkere plaat van Neil Diamond.

wat een hits heeft deze man gemaakt, hè? What a Beautiful Noise was ook zo mooi. Sweet Caroline, niet te vergeten. En deze van Stargazer, 2 minuten voor 8. Ik zou zeggen tot straks na de klok van 8 uur.

0: Het is nu 8 uur.
1: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.

Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.

Voor de film Magical Mystery Tour van de Beatles natuurlijk is Paul McCartney voor een muziekvideo helemaal naar Frankrijk gegaan. Hij had alleen helemaal geen paspoort bij zich of andere papieren. Dus ja, hij heeft zich gewoon door de douane heen gekletst. Nou, tegenwoordig kan je dat haast niet meer voorstellen. Nummer is vrij onprofessioneel opgenomen als het gaat om de video. Hij had een cassette bij zich met het nummer. Heeft geprobeerd erop na te zingen. Maar dat bleek achteraf ook niet helemaal goed te zijn gegaan. Dus ze hebben echt heel veel moeite moeten doen om dit nummer goed op de video te krijgen. Nou, daar is hij dan. The Fool on the Hill.

De bekende klanken van Boney M met Sunny. Maar ja, wij doen het net even anders. We doen het op de Duitse toerheerse dametje Gila met Sunny.

0: Duitse dametje Dilla, ook bekend van Helpie Helpie. Dit was de Duitse versie van Sunny. Ja, jullie mogen zelf bepalen welke de leuker is, die van Boney M of deze van Dilla. Mag je zelf bepalen, daar ga ik niks over zeggen. Nee, moet ik zeggen, Sunny van Dilla om 7:15 weer.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: Hey, hallo Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je voor mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.

mooi of niet zo speciaal gedraaid voor Corine. Namens Remco, hè. Ja, hij zegt tegen mij, ze vindt dat mooi, Eros Ramazzotti. Ik zei, oh, dit is een mooie plaat. Die gaan we eventjes draaien, of niet soms. Straks rond 8:30 een optreden van Misha. Maar ja, zo lang is het nog niet. Eens even naar Greece, naar Olivia Newton-John.

dat blijft toch mooi, dat blijft toch prachtig. Deze van Olivia Newton-John. Met Hopelessly Devoted to You. Nou, Misha is zich aan het voorbereiden. Even kijken, hoe is zij gekleed? Oh, ze ziet er weer prachtig uit. Een beige mantelpakje heeft ze aan. Nou, ze ziet er mooi uit, moet ik zeggen. Beige mantelpakje. Het wordt met de week ziek. Daar in een staart zie ik. Ook ziek. Nou, ze ziet er picobello uit, dames en heren. Helemaal klaar om straks op te treden rond 8:30. Eerst even deze uit 73 met The Sweepers met The Harlem Song.

0: lekker meenurien of niet. Soms deze met een, ja, met een geweldige plaat van The Sweepers, zo moet ik het zeggen. Met de Harlem Song onder motto Live Radio is goed. Radio verwachten wij rond 8:30. Misha, maar eerst eventjes nog een ander plaatje. 1 of 2 nog wel.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: We gaan even naar Duitsland, naar die Schlagerparade. Daar vinden we een leuke plaat van Cindy und Bert und Heber Wiedersontag.

Ik zit me er zelf op te betrappen dat ik aan het meezingen ben. Met de microfoon dichter, met de microfoon dicht, want anders is het geen gehoor. Nee, dan heb je kans dat de ramen eruit springen. Zal het wel meevallen of niet? Ons Sindioenbed doet immer wie de zondag. Nog één plaatje te gaan. En dan komt Misha met haar mooie beige mantelpakje. Ja, ze ziet er prachtig uit, ziet er prachtig uit. Kennen we deze nog? Dit is uit Nederland in het jaar 1978. Wat een tijd geleden, maar nog steeds een goede plaat. De formatie Masada.

0: al je jeugdherinneringen gewoon vandaag gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

Tijdloze muziek wil ik zeggen. Ik moet wel de microfoon open zeggen. Ik moet de microfoon open doen als ik wat zeg. Nou, dat schiet natuurlijk niet op. Hè. Tijdloze muziek wilde ik zeggen van The Supremes met The Happening. 9:50. Wat gaat het toch snel? En nog maar 1 minuut of 20 te gaan in de show, de gouden oude show. En wij draaien alles kriskras door elkaar heen in de jaren 60, 70 en 80. 1979, hier is de George Baker met zijn selection.

dat gaat dat toch snel, hè, zo'n programma. Voordat je het weet is het alweer afgelopen, 8:45 alweer. Zo snel gaat het. En als je de trein moet hebben van 8:45, nou, dan mag je wel opschieten. Dan mag je wel opschieten. Dan moet je hardlopen, dan moet je hardlopen. Misschien red je het nog. Nou ja, ik red het niet. Nee. Ja, ik ben op de fiets, dus dat maakt mij niet uit. Eén keer uit het jaar 1989 in de show. Hier is Tambourine.

0: dat is het mooie of niet, soms je hoort hem niet zo vaak meer in de radioprogramma's. Maar wel bij de Gouden Oude Show. Hè. Daar zijn wij dan voor om die vergeten plaatjes op te pikken met Tambourine met High Under the Moon. Ook weer telefoon.
1: Rina van de receptie.
2: Ja, goedendag, met Van Zwieten. Heeft u voor mijn bedrijf 6 waldkornbollen oude kaas, 9 pistolets met uw populaire grillworst, 6 zachte bollen Hollandse granadensalade, 7 bruine bollen kwekkenboomkroket, 4 pistolets filet Amerika en 6 liter melk. Oh ja, doe er ook maar een mandje vers fruit bij.
1: Komt voor elkaar, meneer Van Zwieten. Wordt voor de middag bezorgd.
0: Het is te gek voor woorden, het is te gek voor woorden, ja. Het is te gek voor... Hier is Tol Hansen.

0: waar zit je hoed?
1: Het is altijd wel leuk dat de luisteraars reageren op de muziek die gedraaid wordt. Hè? Ik krijg een berichtje van Dini door in de Molenstraat in Arnhem. Ze zegt, oh, ik zing hem lekker mee, deze van Tol Hansen. Leuke muziek of niet, soms met achter de rhododendron, achter voor, nog één of twee platen te gaan. Hallo.

de Stumbletjes in. Ja, dat is alweer de ene laatste plaat op deze dinsdag, de 30ste. 30 juni van het jaar 2026. Wat gaat het toch hard, mensen? Wat gaat het toch hard? Stumbling in. Een opname van Chris Norman. Dat is de man van Smokey en Suzy Quatro. We kunnen er nog maar eentje doen, want het is bijna tijd. Noemen we wel een hele mooie uit 1964. Hier zijn de Fortunes.

Het zit er weer op, de live uitzending van de Gouden Ouwe Show voor deze dinsdag de 30ste. 30 juni 2026, we tellen er 7 bij op. Dat is nog niet zo moeilijk, hè? Dat is nog niet zo moeilijk. 7 juli zijn we wederom terug in de lucht met een gloednieuwe live uitzending van de Gouden Ouwe Show met die heerlijke muziekjes. De muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ach ja, we kunnen ook wel heel rustig beginnen hoor, met de Muziek Safari. Welkom, fijn dat je er ook weer bij bent op deze dag. Een lekkere muzikale reis door het muzikale landschap. Ja, dat was het lied van Richie Sampson en Soul Kinder Wonderful, Can You Stop the Rain? Nou ja, af en toe een buitje regen is ook niet erg goed voor de tuin en voor de natuur, maar regelmatige zon is ook altijd heel erg prettig, vind ik tenminste. We gaan eens even heel en terug in de tijd, eigenlijk. Niet letterlijk, maar voor dit moment eventjes. We gaan naar het jaar 1933. Toen schreven twee Amerikaanse mensen, Harold L. Arlen en Ted Koehler, Let's Fall in Love. In 1996 besloot de Amerikaanse zangeres en songwriter Ann Hampton Calloway om dat veel geprezen nummer en als cover op te nemen op haar album To Ella With Love. En Ella, dat is dan Ella Fitzgerald. Goed, luister maar eens even naar Ann Hampton Calloway, Let's Fall in Love.

Take Me Down, een soulvolle bluesrock single uit 2016 van de Amerikaanse gitarist en zanger Gary Clark Jr. Het nummer werd speciaal geschreven en opgenomen voor de rampenfilm Deepwater Horizon, ook uit het jaar 2016. En het is toch wel een bezig mannetje hoor, die Gary Clark. Want naast zijn elektrische gitaar speelt Clark op dit nummer ook op de akoestische slidegitaar, mondharmonica, piano en harmonium. Dus wat dat betreft een muzikale alleskunner. Iets geheel anders nu, dat is het nummer Hate That I Made You Love Me, single van Ariana Grande, uitgebracht in mei van dit jaar. En ja, wat kun je zeggen? Nou, het heeft ook wel een beetje een diepliggende betekenis waarschijnlijk. Het gaat ook over een kritische reflectie op haar relatie met haar fans en haar status als beroemdheid. Verkenning tussen de dynamiek van idool en publiek.

De Bob Crew Generation, een Amerikaans instrumentaal orkestband, in 1967 opgericht door de legendarische songwriter en producer Bob Crew. Ja, en deze groep die bestond toch wel bekend in die tijd om hun toch wat swingende easy listening popmuziek met onder andere invloeden vanuit de jazz. En hun grootste bekendste nummer is ongetwijfeld wat je zojuist hoorde, Music to Watch Girls By uit 1967. Een nummer dat trouwens ook heel veel werd gebruikt in reclames en andere media. Passie is een van de meest bekende en meest succesvolle hits van de Belgische popgroep Clouseau uit 1995. Geschreven door Koen Wouters, groeide uit tot de enige nummer 1 hit van de band in de Nederlandse top 40. En Koen Wouters schreef zowel de tekst als de muziek in 1994, kort na zijn relatiebreuk met de Nederlandse actrice en zangeres Babette van Veen.

Chocolate Cake van Crowded House. Een beetje uitbundige, sarcastische opening single van hun derde album Woodface uit 1991. Het nummer is geschreven door de broers Neil en Tim Finn. En is vooral bekend vanwege de kritiek op de Amerikaanse excessen en de muzikale stijl. Want het is een toch wel een beetje humoristische kritiek op de Amerikaanse cultuur, consumptiemaatschappij, overdaad. En een beetje verpakt in een vrolijke poprock. Goed, en ook een aantal mensen werden eventjes spottend naar verwezen. Bijvoorbeeld Tammy Faye Baker, een tv-evangelist en popster Liberation, werd ook eventjes door het mangeltje gehaald. Mag ik dan bij jou een van de meest geliefde en troostende nummers van de Nederlandse cabaretière en zangeres Claudia de Breij. Lied werd in 2009 geschreven door de Breij en Rogier Wagenaar als openingsnummer van haar theatervoorstelling Hete Vrede. En opvallend dat het pas vanaf 2014 enorm populair werd. Een nummer over onvoorwaardelijke vriendschap, liefde, geborgenheid, een oproep om ergens veilig te kunnen schuilen en jezelf te mogen zijn wanneer de wereld om je heen te onzeker, te donker of te overweldigend wordt.

Shari Harding was dat. En je kunt zeggen, ja, die ken ik helemaal niet. Nou, hoef je niet voor te schamen, want in deze contraille waarin wij ons bevinden, is zij helemaal niet zo erg bekend. Het is een krachtige blueszangeres, soulzangeres uit Ottawa, Canada. En bekend als de Soul Sister van de bekende Canadese band The Cooper Brothers. Maar de afgelopen jaren is ze ook wel succesvol als solo-artieste. Je hoorde haar nieuwste single, het nummer Storyland. De stilte van de stad. Een emotionele ballade van de Vlaamse zangeres Dano Winner. En dat nummer is ja een nostalgisch lied. Gaat over gemis, verlangen, troostend, blijvende aanwezigheid van een dierbare. Kortom, een prachtige ballade.

Sergei. Kom jij vandaan? Zandloopster, een heel aanstekelijke zomersingle, energiek van de volkszanger Robert van Hemert. Nou, gaan we zien wat het allemaal gaat worden met deze plaats. Verder met een cover van Neil Young, het nummer After the Cult Rush, maar nu gezongen door onder andere Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

Blauw, de nederpopklassieker van de Nederlandse band The Scene, uitgebracht in het jaar 1990. En vanaf dat jaar, 1990, gaan we terug naar 1974. Het lied Dobbe, Dobbe, Dobbe, gezongen door cabaretier Jaspine de Jong. Een lied over vakantieplannen en de twijfel tussen op reis gaan of lekker thuis blijven. En het refrein, ja, dat relativeert een beetje die vakantiestress met die iconische woorden. Laten we nou gaan slapen, we gaan van de zomer lekker nergens naartoe.

Zo, dat was Jaspine de Jong. Kijk de klok, ik zie dat het eerste uur er bijna op zit. Nou, dan gaan we lekker zo dadelijk verder met het tweede gedeelte, de tweede etappe van de muzieksafari. Goed, ik zie je zo dadelijk terug. Even wat koffie inschenken en we gaan er in ieder geval uit het eerste uur met Kate Bush en Wuthering Heights. Tot zo dadelijk.

0: geluid. Onze muziek. Jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziekse Ferrari.

Ach ja, weet je, ik dacht bij het begin van die tweede uur van de muzieksafari, laat ik eens... Nou zeg, al krijgen wij er weer voor gedoe allemaal. Helemaal niet de bedoeling dat dit allemaal gaat gebeuren. Ik had toch echt het goede knopje ingedrukt, beste mensen. Maar nou, laat me gaan. Ik ga het later wel eens uitzoeken wat er nou precies allemaal aan de hand is. Ik zei dus, begonnen met een lekkere soulvolle opbeurend liedjesnummer van de Britse band CD. Begint van het tweede uur van de muzieksafari. Nothing Can Come Between Us. Een nummer uit augustus 1988 als derde single van hun derde studioalbum Stronger Than Pride. Nou hè, alle informatie is er dan weer uitgekomen. Verder met het nummer Shallow, een wereldberoemd duet van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film A Star Is Born. Zit in het jaar 2018. Een nummer dat werd geschreven onder andere door Gaga herself. En ik kwam dat nummer weer tegen in een hele lange lijst opzommingen. Ik dacht, ach, mooi om even te gaan draaien in de muzieksafari.

Een simpel gevalletje van blues. Rosie Flores, Simple Case of the Blues. Een nummer uit 2019 van deze Texaanse singer-songwriter en gitariste Rosie Flores. Ja, weet je, je kent misschien allemaal wel eens eventjes de angst om je kwetsbaar te tonen. Aan de buitenkant zeg je dat het geweldig gaat, en maar van binnen voel je helemaal niet zo oké. Dat is ook een beetje ook de lading van het nummer Kingdom of Fear, de single van de Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb.

0: Ach ja, laat je fantasie maar even werken. We werden samen met de Shadows teruggebracht naar november 1960. Dat is al een behoorlijke tijd geleden, zeg. Het nummer Man of Mystery. Een lekker nummer van deze Britse band. Ik neem je mee. Ja, wel door het programma heen, maar ook de titel van deze single. De tweede single van rapper en zanger Gers Pardoel. Afkomstig van zijn debuutalbum Deze Wereld Is Van Jou uit het jaar 2011 was dat alweer. Ja, weer een hele tijd geleden, beste mensen. Het nummer werd een enorme hit.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

Een muzikale aanklacht tegen geweld en oorlog, het refrein, dus de smeekbeden van een vader aan zijn kind en vice versa, waarin wordt gehoopt op een betere plek, de hemel, waarin geleden pijn en onrecht worden goedgemaakt. Schitterend nummer uit, volgens mij 1989 dat het uitkwam, van Cruzeria, het nummer Heaven, ook wel Tell Me There's a Heaven. Goed, de titel is verder niet belangrijk, het gaat om het lied en om de inhoud. Sebastian, dat is een debuutsingle van Steve Harley en Cockney Rebel uit 1973. Waar het nummer precies over gaat is lang onduidelijk gebleven, want zanger en tekstschrijver Steve Harley liet altijd veel over aan de verbeelding van de luisteraar. Jaren later onthulde Harley dat het lied een chroniek is van de flamboyante opkomende gay en camp subcultuur in het Londen van het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Nou, dat nummer Sebastian is deze week de Maxi Safari.

Nou, bijna 7 minuten. De Maxi Safari van deze week. Steve Harley en Courtney Rebel. Sebastian, een prachtig nummer. Ik heb er tenminste weer van genoten. Ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. Hurt, dat is een cover van... heet je ook weer? Oh ja, Johnny Cash. En die toch een mooie portret wat hij zingt. Het oorsprong van het nummer is niet het origineel van Johnny Cash zelf, maar van de industriële rockband Nine Inch Nails. En ja, weet je, het gaat een beetje over de verslaving, depressie die hij in zijn persoonlijke leven heeft gekend en de dood van zijn eigen vrouw. Trouwens, het nummer werd ook opgenomen vlak voor zijn eigen dood. En dan hebben we het over het jaar 2002. Komt Jan, Johnny Cash, Hurt.

I Knew It, I Knew You, een nummer van Taylor Swift, die is geschreven als de officiële soundtrack voor de animatiefilm Toy Story 5. En de inspiratie kwam voor Swift nadat ze het nummer, schreef het nummer tenminste, dat ze een vroege voorvertoning van Toy Story 5 had gezien. En ze liet zich daarbij specifiek inspireren door de personage Jessie. Nederlandstalig hier weer in de muziek Safari Vuur en Vlam. Een positieve popsong van de Vlaamse artiest Niels de Stadsbader. Een nummer als oprechte dank aan de vrienden, kennissen en onverwachte helpers die hem steunden dat een zware brand zijn loft volledig had verwoest een paar jaar geleden.

0: Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: De Muzieksafari, een wandeling door het muzikale landschap.

I Remember You, een popnummer van het Zweedse duo Roxette. Het nummer verscheen op een wereldberoemde album Joyride uit het jaar 1991. Laat me alleen, dit is een nummer van zangeres Rita Hovink uit 1976. Een emotioneel luisterlied over liefdesverdriet en de behoefte om alleen te worden gelaten met je gevoelens. Het is een cover dat origineel stamt uit Italië. Het lied Pazza Idea van Patti Pravo uit 1973. Maar nu de versie van Rita Hovink.

Ach ja, lekker terug naar het verleden. Volgens mij 1975, als ik het goed heb. Sarita en Harmer Love. Goed, ik ga alvast afscheid van je nemen. Het zit er bijna op de muzieksafari voor vandaag. Dankjewel dat je er weer bij was. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Een hele goeie avond. We zijn er weer. Programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs ook een gedicht. En dat allemaal voor jou daar. Weinig geklets en vooral heel veel muziek.

Wanneer ik verdwaalde en niks ging nog goed, was jij er steeds weer en gaf je me moed. Wanneer ik mezelf kwijt was en mijn wereld stortte in, was jij er steeds weer en gaf het leven weer wat zin. Wanneer ik alleen was en verlangde naar een arm om me heen, kwam je gelijk en was ik niet meer alleen. Wanneer ik bang was en alle hoop verloor, pakte jij mijn hand en hielp me er weer door. Wanneer ik verdrietig was en huilen alles was wat ik wou, kwam je naast me zitten en beloofde dat het goed komen zou. Wanneer ik moest lachen, deed jij vrolijk met me mee en wou ik herinneringen ophalen, gingen we samen naar de zee. Een sterke band, niemand kreeg ons uit elkaar, maar ineens stortte alles in. En waarom? Wisten we het maar.

En we gingen even terug naar het jaar 1984. En deze plaat stond zelfs 15 weken in de top 40. En hebben we het natuurlijk over George Michael. Nou, de volgende die we gaan draaien, die kan je ook wel, denk ik. Dat is er een van de Stylistics. En de tijd, die vliegt letterlijk voorbij. Nightflower, een programma speciaal voor jou.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
2: Hey. Hey!

klinkt als het was door het dak eraan heen. Voor de Peter Koelewijn en Kom van dat dak af. Dat is ergens uitgebracht in de jaren 60, in de jaren 70, in de jaren 80 en in de jaren 90. Dus ik weet niet precies welk jaar ik daar moet verbinden. Maar in ieder geval vele decennia lang kwam hij van het dak af, deze Peter Koelewijn. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag het live jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doel uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. We altijd met veel plezier aan terugdenken aan het optreden van Steve Miller in Torhout-Werchter. In ieder geval in Werchter waar ik was. Ze zouden Macho City doen en het ging niet goed met het synthesizer intro. En die Steve Miller die was heel relaxed onder en lachte een beetje naar zijn toetsen. Van, ja joh, volgende keer beter.

Nou, ik vond de 12-inch versie ietsje te lang om te gaan draaien. Die duurt geloof ik een kwartier lang. Dus dat was een beetje te val. Macho City hoorden wij van Steve Miller Band uit 1982. En dit is Mary Kiani uit Schotland en Giving Up, Giving In.

Mary Kiani, Giving Up, Giving In. De hit van de Three Degrees in een wat stevige disco-jasje. Seventh Heaven, Mirrorball Mix, hoorden wij. Wij zijn Rosa Alexander in 2022 en I Love My Radio.

Lekker relaxed plaatje. Wait Up horen wij van Evelien en Declan. En Evelien komt uit Nederland en Declan komt uit Ierland. En samen zijn ze een muzikaal duo. Muziek van The Fortunes. We hadden net al over die ring van Evelien en Dick in Wait Up. This Golden Ring.

0: Treiter schrijft deze week is Shueli de Melo. En het Letten getinte Mi Amor Argente.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Peter Koelewijn en Carola Smit. Als ik je zie in 1986. Een merkwaardige combinatie. Maar goed, hij was er dus in 1986. We gaan luisteren naar BZN. In 2025 bedanken zij de fans. En de mensen die hun altijd gevolgd hebben. Met deze thanks.

zal er vast nog een tijdje door kunnen gaan, want liedjes schrijven, dat kunnen ze nog steeds. BZN en Thanks in 2025, een definitief vaarwel van BZN. 1983, hier is Toontje Lagen en Stiekem Gedanst.

Stiekem wat dan van Toontje Lager. 1983, een leuke hit van deze groep. Die meerdere hele goede hits had eigenlijk. Muziek van Paulien Alexander. Dat is eigenlijk van Bob Marley. Maar goed, Paulien Alexander zingt het. En Paulien Valance, die bespeelt de harp in Three Little Birds.

Pauline Alexander en Pauline Welland en Three Little Birds. En ze maakten een soort van folk versie van en ze deden dat helemaal live. En hier is inderdaad Bob Marley samen met de Wailers en No Woman No Cry.

De radio edit van Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. De live versie, zoals ziende, top 40 stond van 1975. Uit de jaren 60 op deze plaat van Petula Clark. I couldn't live without your love.